Tot ziens, mijn schattebol. Toen ma op 26 augustus 2014 al 100 jaar oud wordt, het ons een groot makiti hier op Waaigras gereel. Vrienden en kennissen het van heinde en verre gekomen om die mijlpaal samen daar te vieren. Met die gasten afwachtend in hulle stoelen het die groot oomblik aangebreek. Die groot mars uit Aida van Verdi dreun oor Waaigrasse duinings en ma word triomfantelijk door haar kleinseuns op een vergulde stoel hoog bo hulle skouers binnengedra. Ma wuif soos die koningin van Skeba met een zwart waaier die gehoor toe. Statig. Die seuns laat sak die draagstoel, ma klim af en steek een toespraak af wat vir niks skrik nie. Uit die vuis uit. Ma tot so skyns voor 102 jaar hier geblei. Een lady tot op die einde. Met hulle aftrede by die skema het pa en ma na Stellenbosch verhuis en een tuiste geskep waar studente bijeen kon kom om sommer bykie van die examenstress deur die jaar weg te kom. Na 18 jaar by die Laan 10 het pa sy gezondheid begin achteruit gaan. Ma bel ons en sê, ek dink julle moet maar kom groet. Pa is op sy laaste. Pa is die oggend so om en by 7 uur oorlede. Die dag en datum is 26 Augustus 1995. Ma se verjaarsdag. Ons vyf, my twee broers, suster, ek en ma staan om pa se bed. Ma buk oor en gee my piksoentjie op sy voorkop. Tot ziens, my skattebol, sê sy, en dankie vir alles. Wat nou? Vriende en collega's is verteegenooi om ma se verjaarsdag te vier. Ma het speciale koek gebak. Ons het kersies opgesit en gaan vir haar sing. Moet ons voortgaan met die viering of dit afstel? Ma sê, pa sou dit wou hê dat ons my verjaarsdag vier. En dan slaan sy oor in Engels. He always had a sense of occasion, and today he didn't disappoint me. Ma het as kind by oom Andrew en tant Francis Stegman in Somerset Oos groot geword en skool gegaan, terwyl haar ouers sendelinge in Nyasaland was. Die Stegmans was Engels sprekend. Die gaste begin opdaag. Thee en koekies word voorgesit. Die verjaardagkoek word gesny. Ons sing vir ma, mag jy lekker verjaar. So tussen die kuier en gesels deur, vra een van ma se vriendinne hoe dit met pa gaan. Nee, goed, dankie, sê ma. Hy rus net 'n bietjie, want hy het vandag 'n belangrike afspraak.

Dit was The Heavens Are Telling, die vierde lied uit Beethoven's opus 48, wat bestaan uit 6 gewijde liedere. Het is gespeel en gesing door die nieuwe symfonieorkest van Londen en die Norman Lubov koor. Die dirigent was Leopold Stokowski. Die Altar of Praise Choral, een klein gemengde a cappella koor wat gesange sing, gee nou een weergawe van die Halleluja, sagies en teer is die roepstem van Jezus.

Het geluister na Neem my in beskerming, soos gesing deur Molen Koris van Potchefstroom. Dis weer Nederlandse samesang en die keer is dit die lied Kom tot u heiland, toef langer niet. 'N Uitnodiging vir ieder ene om na God te kom.

Dit was die deel He Spake the Word uit Handelse oratorium Israel in Egypte. Dit is uitgevoerd door die Washingtonse Nationale Kathedraalkoor saam met die Washington Nationale Kathedraal Barokorkest met de regent Michael McCarthy. En nou groet ek eerst tot volgende sondag. Dankie dat jy saam geluister het en dankie sommer ook vir die terugvoer wat ek so gereeld kry na elke sondagse program. Ek waardeer jou moeite en ek geniet het om het te lees. Vrede en sterkte vir die week wat voorlê. Groete, magteleen.

0: Lefrau Produksies bied met trots aan Het van Verlangekraal by verjaarse Kalfiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Armonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011-844-6073.
1: Stel jezelf tegen die winterkoue met op RSG.

0: era lei han vunnit
1: ögon. Oh, era fader gera.
0: Elke paket han
1: Jesus fader gera.
0: Devil wat in zijn werk staan. Gera elke plek waar die devil kom. Rakom nou aan in
1: Jesus fader.
0: Rakom vader. Rakom Jesus. Rakom los. Als hij werkt.
1: Jesus.
0: O Jesus almachtig gevoelen. Gera zet mij aan op je kind.
1: Jesus vader.
0: Gera rakom nou in Jesus naam.
1: Jesus.
0: Gera elke bloemen.
1: Jesus.
0: O Jesus, is die ene wat voorzien.
1: O Jesus.
0: Jemals vader breek die karakter van die devil.
1: Ja, Heere Vader.

0: kakama ane sa tungu kare mundu hama kumu. Ndewa ni shukuri ya misa kia ate. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tu he Daniel, uwe kanumbia sasa, uwe mblek festom kastani. Bia sasa het geantwoord, i majesteit, het die droom, maar eerder op een vijand geslaan. Die uitleg op i teenstanders, die boom wat i gezien het, wat zo groot en sterk geworden het, dat zij top aan de hemel geraakt het, en wat overal op die aarde zichtbaar was, waarvan die blaren mooi en die vruchten groot was, en waarvan daar genoeg kos was voor die hele wereld. Waaronder die wilde dieren gebleven en wie ze takken die vols nest gemaakt het. Daarom Daniel, gaan we naar Yamahaya. Je zoekt je karikara. Yamahaya, zwere maar. Nee, immoe de moe, je zoekt je. Nee, hè, moe taoki, tita immoe te, tako kiaote, tako anisa kiaote, tako, oin dake. Dako aro anisa wo yata he ni he jara jitama janom orote ni he ko jitama kha som siata he ni se ni ta i hasi u chasuri hasi u anje soyete no hasi u chasuri kara shwe he Majesteit het een wacht, een engel uit die hemel uit zien afkom en hij het gezegd, kap af die boom en verwoest dit, maar bind een ijster en een bronsband om zijn stom en laat dit in de grond blij, samen met de gras en de veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer de dood naar gemaakt worden en van planten leef samen met de wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang oor hom kom. So nie moe en moe wat hy. Nim, barata kom, nim engel, ama ga twana ko ya adama. Tako ya aha garata mi nye hek aro ko iko. Nye hek koma ko iko. Nye sidi, tik ama, kia he iye kwaaka. Omena iye, to aye dangwa wako hawa na ativeta. So nye, musupi, Nim, engel, nim, waratam ya musupiate.

0: as die uitleg.
1: Nee.
0: Ga sê o. Ga so kry sy. Ga so ry. In my estate, dit is die besluit van die allerhoogste oor u. Ga ootse. Tse o kwetse.
1: Nee. Tse. Kan im tse o kuma ga ke kere gote.
0: So Daniel ya magwaya. Shwere mate. Ntlhaga mosukuri. I sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef. Ootse, ga o kehe, kan im kehe, ga ke kan im kerete. Nkunya kae ke ga kehe go isa. Ta go ga kwisa. Ke o go jindeta. Ga o kwe ata ia fata. Isal moet gras eet soos beeste en isal snags deur die dou nat gemaak word. Ga dwa akaya botsotsi. Ta go no ga tswane ya gatsaka etiko. Ga o kwe ata ia fata. So I can imkare hata kwenye haki. Dit sal 7 tijdperk lang oor u kom.
1: Nee, mikkere he, ga moote, ahatje. Haki 7, saai si kurina, iago. So I mikite aaga sa charim kia hati kwe. Mikko hoge dek

Neska tsama ke mono tine ama go tine ga mane tezi yang ke kra go ara do ner ten 7 o ni ga FMK no program tene a ka te e kon kwe ga sanga ta mete kwa nam ka ti seta to darana ka ka no program te an si tsamzi ka ti te darana ka isa sonda ga e ke tsamzi platform ten ke twa ti veno ku damzi ka ta mate te ke kre kom o program se go nge yam sna khata ha Siya ko khirisa hiye ya firek amade kwa tamanu temu ngo live reading ngai tsama ya hwa ngo dikitri hukum tatim. Hier di kisers registrasi na veksal binnenlandse sake kantore landwijd op 1 en 2 augustus van 8 uur tot 5 uur oop wees. Besoek jou naaste binnenlandse sake kantoor om aanzoeke te doen vir slim ID kaart of om dit af te halen indien dit gereed is. Meer as 350.000 slim ID-kaarte wacht om afgehaald te worden. Jouw slim ID-kaart is meer as net een identiteitsdocument. Dit geeft jou veilige toegang tot geleentheden, bescherm jouw identiteit en verzeker dat je gereed is om jouw democratierecht om te stemmen uit te oefenen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnenlandse Sake, ons lewer waardigheid vir almal.

Schrijf jij een briefje hier op mijn eenzame eiland en zet het in een bottle, niet een fancy niet, zonder een van plastic.

Sani van die plastic and necrema go anka de no machinam and nukeska tame timukano 12 amako ses en der dagmani tesiangekrahuam radio nerten 7 oni FM kino programme ngete anka dem gemeenskap nis damie tese ko yams na kwata kamze ki bori ko zite mote kekrente ko matem na te avasika kutati programme se ko yams na kwata kamze ki sure kona nzao kona tate mwenye ngote angate na vikesu kheri uete ya urukwada kamzi kinyako ava sitati tako kehozi yo kate mwenye kamzi kakatsika katati kwenye ya kwada kamzi ki kaya makungye ava siyete kamzi kate mwenye tem kamka kasi tatinga usika kalati ya siyako ahinzi temu tseka vefra angye atemu kate nteu kona raporti kamzika wuti ntikoma ti kia ku akitidoka tinge atikoma anati kamziki anka kuziteti te ukona kamzika si tatingi kwa nem lati ya si ete mungu kamziki tseka senditative kai kuzi kamzika nyama wata nte ukona si onu kai kuna kamzika kusenwe havana khanke wata kuzika no azio kange izika nyama kote avasi ete kamziki te kitidoka ati kana zitesina gobem akuni kiri zite ukona kasenzi kasi ya go kamzika ham tatinzi program kiteti ya kekirinde kwa matiradio nerten 7 oni FM ki no ntsa metimo ya hwango te o live reading a tekekro go komta team hier dikisers registrasie naweek sal binnelandse sakke kan deur 'n land wyd op die 1ste en 2de Augustus van 8:00 tot 5:00 oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sakke kan deur om aansoeke te doen vir 'n slim ID kaart of dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350,000 slim ID-kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokrasiereg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.

0: Ya tio tera perakianim
1: a ekska FMP.
2: Tino ana te nkazika kaisa kyanim de mutetwa na kyanim de kwenye kicha tin ta irita kyani ane a ndo te kama grika bra kha city of hope kere ane kuna ja tona te swere ma no te kyane pesu kai kun te dara khwate bisongo ka zumba ama city of hope kere ki kungo koman ama ki bore kha ko kyane kwen no am ta de dara no ama kham kere ki kwan kuna ta te ai nkazika sky fim ku swere ma go nga kam siki platform ten bonga ntema kha te kha antsa kama ho kere ki kungo ta beno njiga kwana njiga kyanim pesu ngwa ka kwana na ko qasen ka kwana he
3: Comes you come ka kama Xka FMCG to darade jokungu no riano nduveta
4: Muffet were the Kunan Creek of Arden and that hey that here and be a evil. So I need to he oh meno nim barata cook meta ata hisin so at he anisa anisa kare hutan anisa Hallelujah. Teko cha sui sa to anje chanima cha sui to anje cha ke he cha kwen chanima cha kuruna kata te anga so te koma bune kene ser musupie ntane kene ser musupie hereta so a musupie anesa anesa tiki an huwa anya te anesa tiki understand ya te so chanim ke he kama sui kuya so te bebere anga ka kupte kia kutam Kanima kwe ya shui ya kwenye kayaki. Na hono kanima mu. Ni cha nao kham shui ya ta shui siki. Nao cha kham yawa ya oki kwenye ya tere. Anje kham yawa ya oki cha kwenye ya tere eno. Cha kanima kuruna ho. To anje kanima kuruna eka. Cha si aate we. Kanise tinkawe na eti tia huwama ngi kwane. Tako cha mshupish na tewe. Cha atate. Chwa teko magu. Ndi huko ne. Nebukadnezar khabana. Shushin hai wo here ta. Amen.
5: Amen.
4: That is the dream but ek kwenen Nebukadnezar khahate. Let it know for me eight Belsasa. Van geen raadgever in my koning kreek is in stad om dit for my eight te leen. Jy is daartoe in stad van die geest van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel ook genoem Belsasar, een oomblik verstom gestaan, verbuister, deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitlig jou ontstel nie, Belsasar. Daarom nie soekere aand en aag my sere my kudino. Daniel, nta, kan gees na wakwa te, wauw. Tjam koeien bie tjanem kere hatam hom joma. Hallelujah.
5: Amen.
4: Soa kuwa ta anu, anisa Daniel ma, Aha, ma share ma ore Daniel, mi sugre. Aha, ma ata te swe da Daniel. Mim, am chani ma Daniel ki tema. Daniel mo supina ko agre. Mi sugre ngiki ngiki ngiki ngiki ko. Ha Daniel, mi ya sina ba te wow. Cham ko yim pe sina te mo. Ta ho aha ma na Daniel. Hi o mi sugre cha a khung ka to cha swere ma ya sakati. Mara cha swe hi o mi sugre. Fa aha ma anisa thung tore mo du ha ma kom. Dewa ni syukur ya misa jahat ya. Haleluya.
5: Amen.
4: Tu he Daniel, wak khanum Belsasar, wam blek verstom gestan. Belsasar het geantwoord, in my estate had the drum maar eerder op een vijand geslaan. Die uitleg op i tegenstanders. Die boom wat i gezien het, wat zo groot en sterk geworden, dat zij top aan de hemel geraken en wat overal op de aarde zichtbaar was. Waarvan die blaren mooi en die vruchten groot was en waarvan daar genoeg kost was voor die hele wereld. Waaronder de wilde dieren gebleven en wie ze takken de vols nest gemaakt heeft. Daarom Daniel, ga naar Yamahaya. Ik zoek er een keer naar. Yamahaya, zwer hem maar. Nee, ik moet hem niet zoeken. Nee, hè. Nou, dat ook niet. Zie dat ik moet hem. Dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Jara jitama janom orote. Ni he. Oho jitama ha. Som siate. Ni se. Ni ta i. Hasi u. Chasuri. Hasi u. Anje sweetin. Hasi u chasuri kara swee. I my estate. Het a bak. A engel. A diamal. A sin afko. En hei. Het hase. Kap af. De boom. En verwoestet. Maar bent a eister en. En bronsband om zijn stom en laat dit in de grond blij, samen met de gras en de veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer de dood naar gemaakt worden en van planten leef samen met de wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang over hem komen. Zo niet moe in moe te hebben. Nim, waarop te komen. Nim, engel, amaga, twanako, ja, dama. Tako ya aha garata mi nui hek aro huiku. Nui hek koma huiku. Nui sidi. Tik ama. Kia he iye huaka. Umina iye. To aye dangwa wako hana tiveta. Chwa nui. Musupi. Nim. Engel. Nim. Gwaratam ya musupi ete. That is the eight leg. Nui he. Kasi u. Kasukrishu. Kasuri he. I my estate. That is. Die besluit van de allerhoogste voor i. Ga ootje, veelkwetje. Nee, behe. Kan hem veelkom, ga ik kere gote. Zo Daniel, jammer gwaaya. Zwere maate. Nkakam sukri. I zal uit de menselijke samenleving uitgestoord worden. En samen met de wilde dieren moet leven. Ootje, ga ook behe. Kanim kehe, haki kanim kerete. Nikunya kaiki, haki huisa. Takono hakuinsa. Ni kohojindeta. Hakuinhe ata iafata. Isal mutras it, suas bieste. En isal snaps der die dood naar hamak word. Ha dwa akaya botoji. Takono ha pania kataka digu. How queen at the Iahota? So I can imperi hata queen haki. That's all, 7 days per long were eco. Nehe, Mikkehe, come what in Ahati. Haki, 7 size, gurina, Iago. So I make it a hag as I can imperi. Nick over the day, queen kaitate, ahakate. So I make ahat no seeker. Kan ima kehe kwati, toti, obi kron. So ake enki kawate kwe. Ni kia nshika, arako ama. Ni somkwe na kwenye kwa tingi kwa naka. Kwenye kwa teesa ama. Ni somkwe na kwenye kwa tingi kwa na ima kumusa. Aka kwa hampe atam. Aka kaha hampe atam. So akumu he. Nebuchadnezzar mki ya he. Kan ima kwe siwe. Mara Nebuchadnezzar siyalfu. Amhinyayi kwane. Swa chanima, kha u kwaneka. Swa chanima, kehetam, anza tra uate kwaneka we. Chanima, kya hako te kwenye kwa tenzam, te kya yaki kweta. Swa chanima, kya hako te kwenye kwa tenzam, te akham kwenye kwa teta. Mara angi ya chanima, te akasikano. Te kawana, te hojia hiyako. Akwana ya chanima, mwiki Nebuchadnezzar makuwahi. Tawam Nebuchadnezzar chanima, akarai, siyewe kuri. Mwiki. Somko na kunya ko ti kana ta kunya hambe hawana kha kunya hambe hawana ngi kyanje taham changwa for mandat. Amen. Dan sal I moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Da gono min agate ta ansa dat die kanema oma awo min homke ege aga kwana min homke ege ting he da ma manda kadi. So ata ima ansa min te uko man koma awo min aga kwana koma homke ege ting he manda kwe tako ka kwe hamke ege mki. Hallelujah.
5: Amen.
4: So that's it. What's wrong with Tamono? Can you ma? When he's not a hoji, can him yava ho tui? So answer. Te buya to air. Tutam. We go when a doro hano, we go never a hissing. Of me go when a query and me go quebe and get baby like a Tamon. Can him play? And get Canema Tarahata. Mim come a Hamasuisa. Don't quay, mother. I'm come a swishing. No, canima carahata. So canima carahata, canima mua, where this invade answer. So I'm coma on the steam can a day. Aquane, I'm coma, shishina, at Amster. Ofu, I'm coma, at Amster, I am. No, canima carahata, hissing at. So canima, coma, wokum. Me home kahakwaneki, ama kahakwanakama. Hallelujah. Die bevel dat die boom sy stom en die grond moet bly, beteken dat u koning herstel sal word, sodat u erken dat die hemel regeer. So my kwane, my ye komita, tamaga my tikame, my kom ek hoek uit da kwane, my he, gabana ngom na go kwane, go wita. Gobeno shauko ka horo go wita. Hallelujah.
5: Amen.
4: Tama ima asa. Ima kau komiko huita. Ima kaitam. Oma na tan ere. Dwa na tan ere. Tako, hallelujah.
5: Amen.
4: Tako ima a. Ba ako ne kwa te. Kya ne ima ama kata wa manda ato. Ima kama kwa ima sen. Ama kwa am. Am. Kya im. Kwa ima ima kama.
5: Hallelujah.
4: Tama ima kau komako e. Hete. Sa anda kya wa pateko. Kya ya kam. Be sa. Mua tuwe ngu kya nshika. Kakek kala mada tuwe cha koma kwe to cha koma kam ha koma cha kam ah di gom kwa cha kam ha kom cha kam. Hallelujah.
5: Amen.
4: Kani mtoyaji ni kwa na komi kwa ati kama huite kwa na ima tubuka ego kwa na huita ima asin tati akata as I kan erkin ima anje asin no imhiyata ngoyaji kwa ima kwa na tubuka ima anje ati am manda ditano. Daarom I, majesteit, luister na my raad. Breek met I sonde en I ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal I voorspoed aanhou. Halleluja. Daarom Daniel, gaan we naar Agathe. Agathe, nee, tjaat, komkat of tjaat, tjaat, kweet, die. Agathe. Ninta behe, so can you manta kao kuma kwa kwa kwa mara can you make headam kado ngwe kama temu tasi to take kuni he can you manga chaka ya niya take isesimka tako can you mje gui isesimka tam am kuma tam can you mata tako kuni ngwe angi ngwe chaka isesimka gui atwe tam can you tam am kuma tano tako ya gwe chasa akwa kuni he so akwa ni na Danielka. Kanima ah karai ngin akam ne ka neser nim poronga chayate ku ha ku hu ndabe chayate ta ko chaka he kama kwena khana ki tana khatana kama kwena hu ndabe dia kwe ngam kwa ka kwena ndeta ngano tsa khawana ka ikha amuwa of tsa khawana ka ikha ra kunya maar alles het oor koning Nebukadnezar gekom. Na 12 maande, terwijl hij op die dak van die paleis geloop het, het hij gesê, kijk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan koningstad gemaakt, tot my heer en roem. Halleluja. Daarom amka Nebukadnezar. Kom wat jy aan my mooi weet nie nou maar daarom kom. Aha, ngu wako ee kara tem khomka. Tem dukutomka tem nou maar daarom. Nee mo train mo mooi amka. Am verhoogang gaan kom amka ha ya. Atak weet mooi we. Dit hier ta ho jinge mkhomke. Tem kwa nam aha dit. Han ta weg hy banam ga. Halleluja. 12 maande ya goeie tatte aka. Me kuria nyama khata 7. So yesterday yare se 12 maande ke. Ya khita. Atam nyama khata go di ke go kwa te de ga. Am kham no maim khom am ka. Ti no ma nya kho mo be. Ti to en kara ha ke ma. Ta go ma ya na o te o sare ti en kara ba. Hallelujah. Amen. Hey trace. Kijk net hoe groot is Babel. Mooi, we man is dat teuren. Neem dorp van Babel. Dat deed over min daar Babel. Gaan we maar in. Zijn woord was nog niet koud niet. En toen kwam daar een stem uit de hemel. Daar is besluit koning Nebukadnezar. Dat jij het uw koningschap onhef. Van woord. Dat kon altijd allemaal gaan. Kun je het kwaraan. Nu is het kun je het gewoon weer. Halleluja.
5: Amen.
4: Het hotter. Dat is al achter. Nu achter als ik. Hoeta. Halleluja. Zo neem Chanima ter hot en achter de hele dat je anker. Neem Chanima ham de clay at in zak weer. En neem Chanamia had een meter hissen dan achter hissen dan dat is. Zo kan het. Chanim te anker voor de poro. De poro. Zo dat is het. De koma kwerena. Kuyamana chamte te ahakara ha Moshe se tsakhatse kuite ndeta haleluya
5: amen
4: nena nemi tutumti ya hetsama nemi tutu chote ate kwete khana kwana kha he nena ke nemborunga he shine ne nemi chana moite re yo chana tsatu ya ha tsatu ya ha te go ta go tswade ta go ntsha yana te hore na ho chana tete mate ahaya de Tak ami ka tuite koma ba te ngita chana miati ngita chana miati. Hallelujah.
5: Amen.
4: Ta khono Moses ba chana na Moses kuna sima. Akwe na ah sim 3 eya twa ka sim. Ako am dundum ka na shi ta ko tinde kai. Hallelujah.
5: Amen.
4: Ta khono am dundum ana ata siya he. Ta khono am dundum ti. Tebe na ko nyama chanima. Kanuma yama kwa tuwa komzika tena na kwa tena akati ni na kujita ate koma kwa goma kwa pum pum amia tako chinya kwa tako tako na na yama kwa aroka e ama kwa tako tako mosesi chaka chete chaku itendeta hiyo chaka kanuma kuitendeta to te kom te oho sahiye haleluya mara tokia rata we Hallelujah. Tokia rata am chanima to komta. Tokia rata am chanima to muta. Ta khono to khawana a gisi nako. Hallelujah.
5: Amen.
4: Ya heto te ko te u te u kasene bana am te ha. Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet. Soos beeste. Dit sal 7 tydperk lang oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Nie goeie, ate hesien dat jy gaat het gehad. Dat jy gaat koenje kaai, dat jy gaat doa kaai, my doa kaai ek wat jy kunne dit. Nie goeie, 7 koeie na hesien, dat jy nie moet kere gehad het. No ata hishinab. Ta khuyo ta ansa. Dat chanima kuma wo ha ni khomke akha kone ni khomke jeti he kama manda kete so ni kho he ata ha sieve kwe na he shina ko tawu chane ma kha ha kha akha khampe he tie kwe of the sea of that one blood het oor Nebuchadnezzar gekom dat gekom wat oor hom gesê is hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet soos beeste hy is nags deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lang geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël daaroor neem net te aan om sewe kon nie maar baie anisa daaroor ja maar Nebuchadnezzar gee sy na hy neem om dan maar anisa kya hy kha Kata aku minta masa, jauh aku. Anissa, tapi aku. Jara di kayu aku. Tu, di pas gestelde tijd voorbij was, het ek, Nebuchadnezzar, na die jemel opgekeek, om help, en het ek, my verstand teruggekreeg. Ek, het die allerhoogste geprees, ek het om, wat ewig leef, geloof en geëer. Daar gaan ons niet samen. Nu in Afghanistan, om hier hier te komen. Nee, ik moet zeggen, ik moet zeggen, nee, ik moet zeggen. Daar gaan we gaan, we gaan gaan, maar we gaan ook gaan, we gaan gaan, we gaan. Halleluja. Amen. We gaan gaan, we gaan gaan. We gaan gaan, we gaan gaan, we gaan gaan, we gaan gaan. Daar gaan we gaan, we gaan ook gaan, we gaan. Kamanguya he. Ni mchane ma. Okhere orokunya koma. Kama tewu toko kamanguya he. Ni mchane manda eke. Kere wa hambe. So ni mkaneseri ya mwakwa musupia di chane mtaka he. Saiko nang krik bastan ur aldi khaslakte. So ni mchane aka kwana he. Musobo na musobo atate he. Daar gaan we tegen de laatste tijd via de versie, 35. Zo hier op mijn versie, Anissa tegen de tijd gaan. Tegen onze hom is al die bewoners van de aarde, zoals niks. Hij doen, zoals hij besluit het. Besluit met die hemelse machten en met de mensen op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen u nie? Halleluja. So het ons nie gehad, ek kreeg het oor ka wat kam. Kam kanim ki, my hom ek kon ja got die kwena, hambe. So ek ham, neb kan neser ja maar ham so piet. So ek neem kanim ki, my hom ek kon ja got die kwena, hoebe, anke kanim ek kare vata, hoa hama heetan. Hampir sama dia, kamu semua enam kena serati kuyat itu. Hai dun suas hai bas lighted medium, yamal semakte. Suas nem cani ma, ini aku ham kereta kena ha, ama kata makai se, am krom kota ma, ama kata ni kota ma hamai ya. Suas kini ada kau kau kata ada kau kau kau, am si ke cani ma kara hi satan se, cak kuasa. En ata hi si ne ata si tu. Suas kene enam kena ser akat, ama kata ma. Am kom ho manga anje chane mate ni ta hesin satin ata hesin cho pa ne chane mate re he lucifer takte him engel toto tiya mana go toto anja o ma ngai ve kara chane de ta kom ko ekwana sika chane ma ngane hana cha lucifer ve cha demon cha satan cha devil no cha te sa ve aka cha kwasa en ata hesin la he Hallelujah.
5: Amen.
4: Akwana ne kanesa nwiki musupia ka aka. Amaka tamange chani matle. Khama chinza tan ata hesin. Ni khomde kita ma chani matle. Ni ta khama hesa tin ata hesin. En met di mense op arde. Chwa kwena khomge kita ma. Akwana na chani ma. Anje khama tle ni ta khama kwena hesa tin ata hesin. Dar es niman wat hom darfan kan vier ho en vir hom kan se wat doen hi. Chwa hambe Hambe, itu ada Nebuchadnezzar, mengkuiya dengan kasim. Jadi Nebuchadnezzar angkat. Hambe, kalian mah koro ikom. hambe kane man ba ko ma kan tin dewa ka hinya de ta hallelujah kane man ke ta ne fata ne ta tin hisa tin ata kane ma he kane ma tare ne sa ka di kuma ka sa ne kwena kane ma ata hiye kane ma tare ayya ka di tobi sa ne kwena kane ma ata hiye so te mu kane ma kenu hambe kane ma ko wa ba ko so kane ma kenu ma ba gure dewa kane te ka hinya de so ai ne kane sar si an tara hiye so dawe tim tama me kara he de kwete hambe kanem ke de khore di kanem ke so pale me dansi me tasi tu daniel satra me abne khote te yam kara ta kana me dansi me kyon kara he kanem ke ti mare so nem kanem ke ti kwe tama di dunk in sa nem kanem ke ti muka me tama moronga hambe pale ti khube so kanem ke total na nkia eka sim tsau kunye so kanem ki me ko jaa kare so ne tama te aha ka te me ko ne sen tama ya mo hata kham ku ye kanem ki jaa kare so ne tama ne ko ne sen a kham ku ye ko te tama me ko ne sen hita e kama ta he te ma tsonwa go kama ta he te ma tsoho go ne kham ma da ko te kham ka ha tsam si me ko na tsong in a ma tsong te da ko a ma ka ma a tsam si ka kama ta he te ho he sen ta dan kanem mo e tsa ka he te ho he sen re nga ve kara nga ti tsati shuya ta tsakinyi haleluya
5: amen
4: nati anza tsati shuya ta ne ye khom tsati shuya te ka tsa anza ndere ka la tsao ka haleluya
5: amen
4: jo ni kwane ta shi pu ke heng ga e kanem tsa shuya te ke tsao ka kanem tsa shuya ta ko e jo jawa ke aya ke ke he ke ai da he te ko ke so ni kanem tsa ko ro bun kan de ni kwa tsa ke tere karama o fo kanem tsa ai ki korone ka ko che tsa ai ki o che Ovo kyanima tsa corona ta tsaosi ki mkande ni tsao ke tsa manda ko tsa tuuti ta kono a tu kyanima tsa corona ta tsika anza tsa kere ho nina pa ti ngiki nina ti muwa ti ni tsa kara ti ve nina ti tsoho ha ti tsawa ovo tsa kai ke tsa kom ta ti ve ni kwe tsa kama ko nta tsa kere ti kona kyanima tsa corona ta tuushi so pa ne ngiki ne fukane sa te kuriwe ki ya ha a ka ti ke kyanima anje kenu kanima ata hiya ma kanima na koro iya gore ma kanima te iya gore me kone kwa hesin veta hallelujah
5: amen
4: so tashi to te o ama tashin siu iye dari kanima anje cha shwino i kara kwe kanima cha shwiya ta kana a khome jao ka ti ndabe kara mara jao ka to khavana nza cha jani ma geu cha ma go geu cha jao ka to khane ma kyan jao ha jao ka to khwena cha kunya go de na kyan jao chwa ne kana sa ram tsam sik khwena kyan jao ve tu na an ke be pre ta ki kyare kar kin te a ka ne kana sa man da exam ne kana sa tu te tu na te te kana ham te te kana ham khom jao ka dia ma khata en plus an ham koroi ko ti go nya ho ita mu a atwe mara khamna di kona jaoka ta ko kuri e ki masi aka la he kwe aba khube kyanem ki kyanema tlaye di kona kyanema jaoka kwe ya so ni tam he ne kanese chaka kara kyanem ki se khas ne tam so din ne tam ata si tote aka de kwe khan ta ve ki te ka sa ve de kas ne tam ata te aka kwe ne ki ne ho ji hese na he ne ne te punya ta de te a ka u ka wa he na te khan ba ve ki te ka sa ve mara nin ka ga je ka ya te a sa ta ko an je kya ne ma te ki tsa ka a hiya te a tsa ka te ku ku shi na ku ni fa so mu ku yi shi ki ta ma tsa ku ku shi na ku ni te kwa ne kya ne ma tsa su ya ko fa ni tsa ku ni ko ti ka m tsa mi di din do a ma ti ya kwa ti a ta ni ti mi ya fa ta a ta ni shi na ko ve so a kwa ne tsa ho i ya ko mara an je tsa kungu kushinate taku chakunyate ngano kyanima shuyago kham tsamsika so kyanim tsamme so kwe kote tsosa kuma aka we kyanim tsamme luti ya tsamte kya ako dati hoji te kye te tsamsika hesin tsa so kyanim tsam kyanim kare hiya Nebuchadnezzar mki Nebuchadnezzar sheve kuri a si full map te eight werken van die heilige geest.
1: so ne go ya hinya te ma chanema haleluya
6: amen
1: ni sebe kuri kare fata ne mkuye sike chanema so a twa u eh para zao he ne kane se mkuye sike he shena so te a kare yisa si moro itam yisa si ni sebe khiste ka yo ka ham khe ke ona na ha so a kone ni sebe khiste ka yo si ka te he ne kane se mkuye ke he shena he ne kwama te class na so aho le meta si to te kuri ate tam heyo ni ndeta cha para ku tsakiri ate cha kunya ko te kam tama kwe ta ko jauka ari chane ma cha koro ofu cha ku ku shina kwe a kwe cha chane mte ka kwa ko ye cha chane ma te ki bai bare tama no ite a chane ma te ma ko we te di koma te ka ka jauka ta chane mte na ko ku ku shin 공고심에 요가해 진짜 신네 자 빼지 자님 놈 갖고 갈래 할렐루야
6: 아멘

0: Ik ben geleerd.
1: Waar is Pieter?
0: Oh, ik ga kijken of pa bij Giel zijn gat is.
1: Hij moet niet die tijd van die andere ontloopie.
0: Hij is zijn pa die gestrand huis toegekomen.
1: Geen om wat jou pa aanvang.
0: Sorry, ik zal maar goed skuif.
2: Is het jouw kleren?
0: Ja, geer die zak.
1: Wat doen jy met jou kleren?
0: Ik het uitgetrek bij Alet.
1: Wanneer?
0: Vanmiddag.
1: Maar hoekom?
0: Het is een lang story, ma.
1: Wil jy die?
0: Ek is okay.
1: Het jy al geëet?
0: Ja, Pieter het vir ons samies gemaak.
1: Ek het lekker sopsroom gebring.
0: Van die kostent.
1: Ja, ek en Gerda het dit gemaak.
0: Wie is die Gerda vrou?
1: Sy ran die kostent. Dierbare mens.
0: Maak ma nou kos vir die armes.
1: Ek help wakker.
0: Ma staan nie tou saam hulle nie.
1: Dat's nie so wat dit erger as ons het raag.
0: Kan het erger met een mens gaan?
1: Dat mensen met klein kinders. Enkelmaas. O, mensen wat op straat slaan. Mensen het onze dak oor ons kop.
0: Gaan my en dat ik voor een rikkie blij.
1: Of course niet. Jij is mijn kind.
0: Dat is niet voor een ruk.
1: Ik ga blij zo lang als wat je wil.
0: Waar is Antiklet? Is donker daar bij huis.
1: Sy is heel week al daar bij om blikkies.
0: Sy het toe geopereer?
1: Ja, woensdag al.
0: En gaan hy het maak?
1: Weet die. Kan ek vir jou sop wat hy maak?
0: Ek sê mos, ons het samies gehad.
1: Goed. So wat het gebeur tussen jou en Alet?
0: Ek wil nie daar oor praat nie, ma.
1: Sorry. Kom, ons gaan roek eens aan buiten.
0: Ek kon nou. Ek beter Pieter bel en hoor of hy okay is.
1: Asseblief. Straat is die veilig die tyd van die aardie.

0: Is je zelf voor een Frans?
1: Wat zijn Sally's is die?
0: Nee, die beste.
1: Er is hier gezellig goed hierin,
0: ja? Ja, dat is al splinter niet, kijk hier.
1: Doe maar toe. Dat was wij.
0: En waar laat ik om Frans af?
1: Aan mij ook klets vermillen.
0: Anti-klets?
1: Ja, ja. Ken je dat van?
0: Wie kent niet van anti-klets vermillen nu? Ik heb om die draai van haar groot geworden. Zien, jullie, dat is Destiny om Frans.
1: Wat is het, Destiny?
0: Dat mijn paaien met je lussen moet kruis.
1: Stap over die winkels. Ik wil voor Sunny en Pieterkie surprise met crispy chicken. Ik ga zo vanavond samen met ons eet, Mollies.
0: Crispy chicken?
1: Ja.
0: Hier maar eens recht geblaan.

Dit was Stand By Your Man van Tammy Wynette. Tammy Wynette het ook een Grammy gewen in 1970 met die snit. En voor haar was dit Billy Ray Cyrus met sy 1993 lied She's Not Crying Anymore. Billy Ray Cyrus het ook help skryf aan die lied saam met Buddy Cannon en Terry Shelton. Hier is Solomon King en namens dit die beurt van Luke Combs.

Dit was Luke Combs met sy 2017 lied Beautiful Crazy, wat eindelijk net een bonusnit was op sy album This One's For You. Maar hy het baie groot sukses gehad met die snit, en voor hom was dit Solomon King met sy 1968 lied She Wears My Ring. Volgende speel ek vir jou iets van Demi Lee Moore, en na haar is dit Keith Urban.

Jy is ingeskakel by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Keith Urban, Wild Hearts, en voor hom was dit Demi Lee Moore met Neon Moon. Hier is Catherine Thompson, gevolg deur Lee Magnum en Marie Gibson.

0: Dit was Lee Magnum en Marie Gibson met The Yellow Rose of Texas. En voor hulle was dit Catherine Thompson met haar verwerking van die 1935 treffer I Wanna Be a Cowboy Sweetheart van Patsy Montana.
1: Country treffers op RSG.

the Wild. Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Marius Dippenaar, Big Daddy, as ook Lone Star met Amazed. Hier is Maritza, gevolg deur Bernie Williams.

Dit was Bernie Williams, I'm About to Fall. En voor hom was dit Maritza met Love Will Find a Way. Kom ons luister nou na Rocking Horse as ook Chapel Heart.

0: Vir baie mense lyk die lewe van 'n trokdrywer soos iets uit 'n Hollywood rolprent. Oop baie sonsondergange en die idee van absolute vryheid. Maar die realiteit van die langpad is dikwels baie anders. Tog is daar iets wat jou van kleins af roep na die langpad toe. Morney Fourie bestuur al swaar voertuie vandat hy 18 jaar oud is. Dit is al 33 jaar.
1: Ek van kleins af as ek maar oortrokke. Altyd so my pa gery. Pa, sit 'n Oshkosh. Pa, daai Oshkosh was my groting altyd 'n Oshkosh te sien. So, ek het skool vroeg verlaat en ek het my transportindustrie beland as 'n handlanger. En werd ek kundige. En ja, dat soort tips zijn om mijn licentie te gaan en die rest is geschiedenis. Ik had ook beslist mijn eerste lange rit. Die 90's voor mij langer was geweest nu. Van Randfontein naar Mashashan, in Limpopo. Dit was mijn eerste lange rit geweest. Dat was voor mij een groot ding. Dat is jou verstuur, dan is je nou al vertrouwen in jou nou al, weet. En, het was een groot ding geweest, want die maskuit ek voor gewerkt het, hulle was hulle twee vervrachten geweest. Laboa, Gomo en Mashashan. So, dat ek nou Mashashan doen, dat ek nou dan het gereeld gedoen, was het vir my een groot ding. Het was lekker om die wereld eens buiten te sien, dinge sien dat ek nooit gesien het nie. Die Kaap story is nou eens later, ek weet Kaap en Durban, daar het nou later eers gekom, maar dat was my eerste vervrag. Het was pret.
0: Pierre Duplessis, een langafstanddrijver in die Verenigde Staten van Amerika, het sy troklisensie in 1985 gekry. Die liefde vir die langpad het wel lang voor dit begin en hy onthou nog die eerste rit wat hy moes aanpak.
2: Dit was maar my eerste beroep na school toe ek 19 jaar oud was en op die spoorweg begin werk het. My pa het ook trok gery en my ma het my vertel, so jare terug toe ek baba was, het ek samen gery in die Kerrycot binnen die lorry. So dis waar vandaan die bloed kom. Daai eerste lang pad rit, voel amper soos elke rit, maar soos net meer